0: christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
1: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: My name is Janet Boyings with Janet Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio. Het gaat

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21, dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
9: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: checking in.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder: richt je denken op waarheid, spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics op onze podcast en op God Radio. Ik ben jullie host Johan Toet en ik vind het weer een eer om met jullie vandaag een nieuwe les door te gaan nemen van deze serie. Wat ik even met jullie wilde delen is gewoon hoe ongelooflijk gezegend we worden door alle getuigenissen die binnenstromen. Niet alleen van deze serie One Basics, maar gewoon van mensen die onze boeken hebben gelezen, mijn boeken hebben gelezen. En daar gewoon zeg maar een transformatie door hebben ondergaan. Mensen delen, ik was op de camping en naast de Bijbel in de caravan lag ook jouw boek. Hoe geweldig is dat? En dat dan leest en dan vervolgens zo aangeraakt en bemoedigd wordt om zelf ook weer in vuur en vlam voor de Heer te komen. Krijg ik getuigenissen van ja, ik zat in de gevangenis en ik kreeg jouw boek onder ogen en ik had hem gelezen in mijn cel. En er staat aan het einde van het boek dat als je op je knieën gaat om Jezus aan te nemen als je Heer en Verlosser, dat je dan veranderd zou worden. En ik ben toen op mijn knieën gegaan en ik heb Jezus aangenomen als mijn Heer en Verlosser. En mijn leven werd gewoon compleet veranderd. Ik heb rust en vrede in mijn hart gevonden en ik weet gewoon dat ik nooit meer dezelfde ben. En daar wil ik je voor bedanken. Weet je, we krijgen zulke mooie, mooie getuigenissen binnen. Ik kan gewoon misschien dat we dat een keer doen in de herrie met de toeters afleveringen. Maar gewoon getuigenissen delen van mensen. Weet je, want er zit kracht in getuigenissen. Er zit zoveel kracht in jouw getuigenis. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn getuigenis en hoeveel God daarmee doet. Gewoon, ik bedoel, ik ben er wel een keertje klaar mee om te vertellen wat ik allemaal heb uitgevreten. Maar hij gebruikt dat gewoon om andere mensen tot hem te trekken. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat we onze getuigenis delen. Boekhandeling is één grote getuigenis, weet je. Gewoon van wat God allemaal aan het doen was. En mensen komen erdoor tot geloof en worden bemoedigd en aangeraakt en genezen en gaan zo maar door. Weet je, en ons verhaal, jouw verhaal is zo ongelooflijk belangrijk. We gaan nog les hebben over getuigen zijn, het koninkrijk prediken en al die dingen meer. Maar het is zo mooi om, en niet voor om dan mezelf op een of andere manier een schouderklopje te geven van oh, we doen toch wat goed of zo. Want ik weet dat ik goede dingen aan het doen ben, want ik wandel in de wil van de Vader. Het is niet mijn werk, maar het is zijn werk door mij heen. Amen. Ik verbeeld me eigen helemaal niks. Want als God één draadje in mijn hersenen andersom legt, dan zit ik als een kastplantje te kwijlen achter de geraniums. Dus ik weet dat hij het is en niet ik het ben. Maar het is fantastisch om terug te horen wat er gebeurt met die mensen door het werk dat God door jouw leven heen doet. Het is gewoon fantastisch. Ik krijg berichten uit Amerika. Ik krijg berichten uit Zuid-Amerika. Ik krijg berichten uit Engeland. Ik krijg berichten uit weet ik veel waar allemaal vandaan. De meest bizarre verhalen gewoon van mensen in de Filipijnen. Ik heb je boek gelezen, ik heb je getuigenis gehoord, ik heb je preek geluisterd. Dit is wat het met me heeft gedaan. Hele gezinnen die worden hersteld, hele gezinnen die tot geloof komen. Mensen die spontaan genezen worden onder het luisteren naar mijn boodschappen of naar mijn studies. Weet je, en het is te veel om op te noemen. Maar ik wil God daar gewoon de eer en de glorie voor geven. En ik wil hem daarvoor danken. Het enthousiasmeert mij en het geeft me drive om door te gaan. Om te weten van ik ben op de goede weg. Weet je, en Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u al die middelen gebruikt, Heer. Inclusief mijn leven en het leven van Brenda. En dat u ons gebruikt, Heer. Om uw naam groot te maken onder de mensen. Om uw naam te verheerlijken onder de mensen. Zodat ze u de glorie zullen geven. Vader, dat mensen tot een punt komen van dat ze u ook willen leren kennen. Omdat ze geloven van, oh wauw, als God dat kan doen in het leven van Johan en Brenda, dan kan hij dat zeker ook in mijn leven doen. En hoe waar is dat, Vader? Want u heeft de wereld zo lief. En u wil niet dat de enige verloren gaan. En u heeft geen favorieten. En een ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. En alle beloftes in Christus Jezus zijn ja en amen voor een ieder die gelooft. Dank u wel, Vader, dat u zo een vrijgevige, goede, liefdevolle, fantastische Vader bent. Dank u wel, Vader. Vader, alle eer en alle glorie. Het is allemaal voor u. Alle getuigenissen zijn er om u te verheerlijken. Want wat bent u groot. En wat bent u machtig. Wat bent u, lieve papa. Ik hou van u, Vader. En ik geef u alle eer ook zo met deze studie. Waar we zo meteen weer aan gaan beginnen, Heilige Geest. Bekrachtig het. Raak hen aan in hun hart en transformeer hen, hun denken. Vernieuw het. En laat uw zalving op hen neerdalen. Zodat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat ze vrij mogen gezet worden van dingen waar ze mee rondlopen, mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Misschien hadden ze vandaag wel een dag dat ze helemaal nergens geen zin in hadden. Misschien is er wel iemand die luistert die zoiets had van, poeh, ik heb helemaal nergens zin in. Zet de radio aan en komt plotseling onder het geluid van mijn stem. Heilige Geest. En die persoon misschien heeft wel hulp nodig. Misschien wel bemoediging nodig. Misschien wel aanraking nodig. Heilige Geest, op de plek waar zij nu zijn. Wilt u hen aanraken? En wilt u hen vrijzetten van wat het ook is, waar ze mee worstelen? Opdat de woorden die we delen in hun harten mogen landen. En dat ze mogen begrijpen wie ze werkelijk zijn in u. Vader, u bent zo goed. In de machtige naam van Jezus, we leggen alles in uw handen. Amen. Amen. Weet je, ik kan zo gewoon een half uur gewoon, als ik mijn ogen sluit, God loven en prijzen en danken en aanbidden voor wie die is en wat hij voor ons heeft gedaan. Hij is zo'n fantastische God, daar raak je gewoon nooit over uitgepraat. Weet je, stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. Vanuit die bron, de Heilige Geest, want hij sprak over de Heilige Geest toen hij dit zei. Vanuit die bron van de Heilige Geest, stromen van levend water. Als je gaat spreken over de goedheid van God, de gunst van God, de zegen van God. Als je gaat spreken over zijn genade, over zijn liefde, over de dingen die hij gedaan heeft in jouw leven. Kan het niet anders dan dat je boven jouw problemen uit begint te stijgen. Het kan niet anders dat je boven jouw uitdagingen begint uit te stijgen. Boven je gevoelens en je emoties die misschien niet in lijn zijn met het woord van God. Boven je depressie, boven alles begin je uit te stijgen. Want ik bedoel, hij is zo groot en zo goed dat er is geen enkel andere reden dan alleen maar hem loven en prijzen. Want dat is wat hem toekomt. En je wordt gewoon blij. Als je aan God denkt, word je gewoon blij. En dan kan je niet meer ophouden om te spreken over wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. En over zijn goedheid. Je kan alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Maar goed, daar gaat deze les niet over. Deze les die gaat over de identiteit. Onze identiteit in Christus. En als iets belangrijk is voor een wedergeboren christen, is dat hij begrijpt, of dat zij begrijpt, wat haar of zijn identiteit is in Christus. Wat is nou mijn identiteit? Want weet je, we leggen vaak onze identiteit in andere zaken. Mijn identiteit ligt in mijn werk, in mijn carrière. Mijn identiteit ligt in mijn bezittingen. Mijn identiteit ligt in mijn relaties of in mijn talenten of whatever it is. Ik ben een profvoetballer en daar ligt mijn identiteit. Ik ben dit of ik ben dat. Maar weet je, nu wij in de volheid gekomen zijn door de wedergeboorte, nu wij door de waterdoop en de doop met de Heilige Geest in die volheid zijn gekomen, is onze identiteit compleet veranderd. Onze identiteit is compleet en geheel getransformeerd en veranderd. Nou, en wij gaan vandaag gaan we het erover hebben, weet je, van hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan en wat dat dan precies voor jou betekent. Kijk, Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3 en dan zegt hij tegen Nicodemus, toen die tegen hem zei van, ja, weet je, niemand kan deze werken doen als God niet met hem is. En Jezus zei tegen hem, hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben. Voorwaar, ik ben, zeg u, God zegt u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 van hoofdstuk Johannes 3 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, er zijn twee geestelijke koninkrijken. En het ene rijk, dat is van de duisternis, en het andere is het koninkrijk van God. En in Mattheüs 12 vers 2, daar zien we dat Jezus een demon uitdrijft. En die fariseeërs die beginnen hem te beschuldigen. En die zeggen van ja, hij doet dat alleen maar door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Maar Jezus die kent hun gedachten. En dan zegt hij tegen hen in vers 25 van Mattheüs 12. Hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Dus Jezus zegt heel duidelijk in deze Bijbeltekst, hij zegt heel veel in deze Bijbeltekst, maar voor nu in deze context zegt hij heel duidelijk dat de Satan een rijk heeft. Het rijk van de Satan. En dan zegt hij in vers 28, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En hier spreekt Jezus dus over het koninkrijk van God. Dus er zijn twee geestelijke koninkrijken. Eén is het koninkrijk van de duisternis en het andere is het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht. Nou, we gaan het later ook nog wel hebben over het koninkrijk van God en wat het allemaal precies inhoudt. Maar het koninkrijk van God, dat kun je alleen maar zien en dat kun je alleen maar binnengaan wanneer je opnieuw bent geboren. Kijk, dus zolang jij nog in de duisternis bent, Zijn als het ware schellen voor je ogen. Dan hangt er een sluier voor je ogen. En zolang jij nog in de duisternis bent, kun jij het koninkrijk van het licht niet zien. Kun je het licht niet zien. De duisternis is absentie van licht. Dus als er geen licht is, dan ben je in de duisternis. Maar als jij opnieuw geboren wordt in Christus Jezus, weet je, dan word je overgezet. Kijk, toen ik nog mijn oude leven leefde, ik vind het altijd fijn om mijn eigen leven als voorbeeld te nemen, maar toen ik nog in mijn oude leven leefde, deed ik allerlei dingen en die deed ik alleen maar omdat ik blind was, doordat ik in de duisternis wandelde. Ik zou nooit de dingen gedaan hebben die ik toen deed als ik zou zijn zoals ik nu was. Want nu zie ik wat het werkelijk is. En nu zie ik de dingen in het licht. En omdat ik de dingen in het licht zie, herken ik de duisternis. En daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat haat ik, dat verafschuw ik. En daar wend ik mij van af. En daar houd ik mij verre van die duisternis. Weet je, maar toen ik nog in de duisternis was, was ik daar blind voor. En ik had helemaal niet het idee dat ik aan het zondigen was. Ik had helemaal geen wroegingen en dingen als ik iemand opgelicht had of in de zeik genomen had of drugs verkocht had of weet ik veel wat. Ik had helemaal nergens geen last van. Waarom niet? Ik was in de duisternis. Ik zag dat niet. Ik had dat gewoon niet in de gaten. Ik liep echt als een blinde liep ik door deze wereld heen. Compleet in de duisternis, tastend in de duisternis. Weet je? En ik had er gewoon geen idee van. Maar nu, in Christus Jezus, Colossenzen 1 vers 13, heeft hij ons getrokken uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus toen wij ja zeiden tegen Jezus, werd er iets gebeurd. Je werd geplaatst in zijn licht. Je werd vanuit de duisternis geplaatst in zijn wonderbaarlijke licht. En daardoor kun jij nu het koninkrijk van God zien en kun je het koninkrijk van God binnengaan. Weet je, mensen zeggen wel eens van, oh, heb je het licht gezien? Ja, ik heb het licht gezien inderdaad. En jij niet, blinde kip. Want ik zie nu hoe het werkelijk is. Ik zie nu het koninkrijk van God. Ik zie nu de dingen van de Heer. Ik zie nu het onderscheid tussen duisternis en licht. Ik zie nu wat goed is en wat kwaad is. Ik zie dat nu omdat mijn ogen zijn geopend. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Weet je, er is iets radicaals veranderd aan mij toen ik ja zei tegen Jezus. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dus jij was gebonden, maar nu ben je vrij. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Weet je, er is iets veranderd. Er is iets radicaals veranderd. Maar waar ben jij dit allemaal geworden? Waar ben jij een nieuwe schepping geworden? Nou, dat is belangrijk om te weten, omdat wij zijn een drieledig wezen. Een drieledig wezen is zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij geest, ziel en lichaam. Weet je, wij hebben volgens 1 Thessalonië 5 vers 23 hebben een geest, een ziel en een lichaam. En heel veel mensen die denken vaak dat geest en ziel hetzelfde zijn, maar dat is absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ik ga hier nog een hele les aan toewijden. Dus ik ga er nu niet te diep op in, maar ik zal het gewoon even licht aantippen. 1 Thessalonië 5 vers 23, daar staat, en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, hier spreekt dus van die drieledig wezen, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, jouw vlees is jouw lichaam, dat is jouw voertuig en daar beweeg je eigen in voort. En als je kijkt naar je uiterlijk, dan is er niet zo heel veel veranderd. Ik bedoel, jouw lichaam is na jouw wedergeboorte nog steeds hetzelfde. Als je een plofkip was voordat je wedergeboren werd, ben je nog steeds een plofkip nadat je wederom geboren bent. En als je niet was om aan te gluren voordat je Jezus aannam, ben je nog steeds niet aan te gluren nadat je Jezus aannam. Dat is natuurlijk gekkigheid, maar dat zeg ik altijd over mezelf. Dus neem alsjeblieft geen aanstoot. Ik bedoel, we zijn geen plofkippen, amen. We zijn allemaal Gods schepping en volmaakt in zijn ogen, halleluja. Maar weet je, jouw lichaam is gewoon niet veranderd na jouw wedergeboorte. Het is nog steeds hetzelfde gebleven. Nou, jouw ziel is jouw zintuigelijke mens. En jouw zintuigelijke mens gaat af op wat hij voelt, wat hij hoort, wat hij proeft, wat hij ruikt, wat hij ziet. En dat vormt dan uiteindelijk zijn denken. En dat is dus jouw ziel, dat is jouw zielse mens. Nou, die is na jouw wedergeboorte ook nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds exact hetzelfde in jouw ziel. Maar wat aan jou helemaal compleet nieuw is geworden, wat aan jou is veranderd, wat aan jou is getransformeerd, wat anders is geworden aan jou, dat is jouw geest. Jouw geest was dood. Jouw geest was in de duisternis. Jouw geest was besmet met zonde. Het was een zonde natuur. En daardoor wandelde jij in de duisternis. Jouw geest was gewoon een zombie. om het maar zo te zeggen. En zijn natuur was gewoon overgeven aan al zijn begeertes. En alle troep die je maar kunt bedenken. Omdat dat was gewoon wat het was. Het was dood. En dat bracht geen leven voort. Nou, nu ben jij opnieuw geboren. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent iets wat je nog nooit eerder was. En jij hebt nu de natuur van Christus gekregen. Jouw wederom geboren geest is nu heilig, puur en smetteloos geworden. En God ziet jou dus nu ook volmaakt in Christus. God ziet Christus in jou. Dat is wat hij ziet, dat is waar hij naar kijkt. Hij kijkt niet naar je wankelen, hij kijkt niet naar je trillen, hij kijkt niet naar je beven, hij kijkt niet naar je angsten, hij kijkt niet naar je falen. Hij kijkt naar Christus in jou. Dat is wat hij ziet. God is geest. En hij kijkt naar jouw wederom geboren geest. En wat hij dan ziet is Christus. Want de geest van God is in je hart uitgestort. De geest van de zoon van God is in je hart uitgestort. Jij hebt de geest van zoonschap in jouw hart gekregen. Dat is wie jij nu bent. En jij hebt de natuur van God en dat is wat God ziet. In Colossense 2 vers 10 staat dat wij volmaakt zijn geworden in Christus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wij zijn volmaakt geworden. Weet je wat dat betekent, volmaakt? Weet je wat volmaakt betekent, lieve broeder of zuster, of wie jij ook bent? Volmaakt betekent volmaakt. Volmaakt betekent perfect. Volmaakt betekent af. Volmaakt betekent compleet. Volmaakt betekent vol. Dat is wie jij bent. Jij bent vol. Je bent compleet. Je bent af. Je bent rijk. Je bent helemaal perfect gewoon in de ogen van de levende God. En dat rekent meteen af met jouw onzekerheid, met afwijzing. Dat rekent meteen af met de slechte mening van anderen en je eigen verknipte zelfbeeld. Als hij zegt dat jij volmaakt bent, dan ben jij dat. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Hij kan niet liegen. Ieder mens is een leugenaar, maar God kan niet liegen. En als hij zegt, jij bent volmaakt in Christus, ben jij volmaakt in Christus? Weet je, ik heb 4 kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Prachtig mooi, het zijn gewoon mijn kinderen. Alhoewel ik misschien niet al mijn kinderen zelf heb verwekt, zijn het nog steeds mijn kinderen. En weet je, zo zie ik ze ook gewoon. Maar één van mijn kinderen, die had zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. En ik had iedere keer, zei ik van, weet je, maar God ziet jou gewoon perfect. God vindt jou volmaakt. En dingen, ja, maar weet je, ik ben het niet met hem eens. zei ze dan. En dat was natuurlijk grappig, want ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat het niet waar is. He, dus als jij er nog steeds voor kiest om de leugen te geloven in plaats van de waarheid, betekent niet dat de waarheid dan nog steeds niet de waarheid is. Als God zegt dat je volmaakt bent, ben je gewoon volmaakt. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, als ik dan tegen haar zei van, weet je, ik ben zo trots op jou, ik ben zo blij met je, je bent echt een topper en dit en dat. Ze zei, ja, weet ik, ben gewoon geweldig. En ze begint nu gewoon steeds meer te zeggen, zeg maar, wat God over haar zegt. En dan zie je haar dus ook veranderen en je ziet haar daar ook in groeien. Omdat zij ook begint te realiseren, God kan niet liegen. En als hij zegt volmaakt, kan ik vinden wat ik kan vinden van mezelf. En dan kan ik naar mezelf kijken zoals ik naar mezelf kijk. Maar God zal vast wel een reden hebben. En God heeft vast wel gelijk en niet ik. Mijn verknipte beeld, ja, moet ik gewoon aan de kant schuiven. Ik zeg altijd van, je moet nooit Gods waarheid ontkrachten met jouw leugen. Maar je moet jouw leugen ontkrachten met zijn waarheid. Weet je, als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Ik heb mijn leven lang heb ik mij onzeker gevoeld. Ik bedoel, ik heb een boek geschreven met de titel Goed Genoeg notabene. Weet je, omdat mijn leven is bepaald door afwijzing en onzekerheid. Totdat ik begon te ontdekken wat God zei over wie ik was. Totdat ik begon te ontdekken wat hij zei over mij. En dat veranderde mijn hele plaatje. Weet je, als God zegt dat je volmaakt bent, ben je volmaakt. Jezus is toch ook volmaakt? Jezus is volmaakt. Nou, 1 Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dus laat niemand je wijsmaken dat je toch niet goed genoeg bent. Laat niemand je wijsmaken dat je nog van alles moet doen om geliefd te worden door de Vader. Ga jezelf niet zitten vertellen dat er nog van alles mis is met je. Volmaakt. Jij bent gewoon volmaakt. En zeg het maar gewoon even tegen jezelf. Want het is goed, woorden hebben kracht. Zeg maar tegen jezelf, ik ben volmaakt. Ik ben perfect. Ik ben af in Christus Jezus. Niets meer aan toe te voegen, niets meer aan af te laten. Ik ben goed genoeg, meer dan goed genoeg voor de levende God. En God is geen mens dat hij liegen zou. Al mijn leugens verwerp ik. Al mijn onzin en mijn onzekerheid verwerp ik. En alles wat andere mensen van me vinden en van me denken verwerp ik allemaal. Als het niet in lijn is met het woord van God dat zegt dat ik volmaakt ben. Halleluja. Ik ben volmaakt. Zeg het maar gewoon. Ik ben volmaakt, man. Ik ben geweldig. Weet je, vroeger had je zo'n liedje en dat liedje dat had ik een beetje met een paar woorden aangepast. Gewoon van, weet je, het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo mooi, zo lief en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven als je een kind van Elohim bent. Halleluja. Je hoeft niet meer bescheiden te zijn. Je mag loven en prijzen over de dingen die God gemaakt heeft. En hij heeft jou geschapen en hij zag dat het goed was. Dat het zeer goed was. En je bent gewoon af in hem. Halleluja. Weet je, er is iets radicaals veranderd, lieve mensen. Wij zijn nu geboren uit God. Weet je, na de val van Adam en Eva, die zelf uit God geboren waren, maar geestelijk stierven door de zondeval, werden mensen alleen nog maar geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Biologische en natuurlijke mensen van vlees en bloed. Ze werden niet geboren uit God, ze werden geboren uit de mensen. 1 Johannes, of Johannes 1 vers 12 zegt, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil en ook niet uit vlees geboren zijn. Dus niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Weet je, wij zijn nu geen natuurlijke vleeselijke kinderen meer, wij zijn nu boven natuurlijke geestelijke kinderen geworden. Halleluja. Amen. En omdat we uit God geboren zijn en dus kinderen van God zijn geworden, moeten we onszelf niet meer zien als die oude mens die we voor Christus waren, want die leeft niet meer, die is dood. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Je was een slaaf van de zonde en je was een slaaf van de God van deze wereld, maar nu ben je geen slaaf meer, nu ben je een zoon. Nu ben je gewoon een zoon. Laten we even kijken naar die Bijbeltekst. Ik zei het net al, weet je, dat de geest van God in ons hart is uitgestort. Maar in Galaten 4 vers 6 staat geschreven, nu omdat u kinderen bent, jij bent dus nu een kind geworden van de levende God. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Hoe intiem is dat? Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Zoals vers 7. Ja, wij zijn nu gewoon kinderen geworden van de Allerhoogste en de geest van Gods Zoon is uitgestort in ons hart. En wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. We zijn geen wezen meer, maar we zijn zonen geworden. Hij heeft ons bewust uitgekozen. Kijk, als een vader en als een man en een vrouw intimiteit met elkaar hebben en er komt een kindje uit, dan kan het ook nog eens een keer een zogenaamd ongelukje zijn. En hoeveel kinderen horen niet van, ja, je bent een ongelukje. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn vader. En die is er dronken bij, weet je. En ik weet dat hij er niks van meende. En als hij er wel wat van meende, nou jammer dan. Maar God heeft mij uitverkoren en voorbestemd nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Halleluja. En er is niks en niemand, niet in de hel, niet en op de aarde, niet die dat kon voorkomen. Halleluja. Maar gewoon, weet je, maar God koos mij uit. Ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Ik weet dat ik geen ongelukje was, maar ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Maar God koos mij uit. Hij koos mij bewust uit. Dat betekent dat hij jou wilde, bewust wilde. En hij bewust zijn zoon voor jou naar de aarde zond. Halleluja. Je bent een zoon of een dochter geworden van de levende God. En daarom roep jij vader tot hem. 2 Korinther 6 vers 18 zegt, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en dochter zijn. Dat is wie jij nu bent. Het is jouw ware identiteit geworden in Christus. Jij bent een geliefd kind, een geliefde zoon of een geliefde dochter van de Allerhoogste. Jij behoort toe aan God. Je bent de bruid van Christus. En het is bij jou niet meer van belang wat je doet of wat je hebt. En waar de meeste mensen een identiteit van af laten hangen, bij jou ligt jouw ware identiteit niet in wat je hebt, niet in wat je doet, maar in wie jij bent. Jij bent een kind van God. Jij bent een koningskind. Jij bent geliefd. Jij bent rechtvaardig. Jij bent gekocht. Jij bent betaald. Je bent heilig, puur en smetteloos. En jij behoort toe aan de levende God. En iedereen die daar een andere mening over heeft, die moet zijn mond houden en zwijgen. Leugende, liegende duivel zijn het. Jij bent nu een kind van de levende God. Een kind van de levende God. Zeg maar tegen jezelf, ik ben een kind van God. Weet je, vroeger was niet zo lang geleden zo'n stom liedje wat ze gemaakt over ik ben een kind van de duivel. Weet je, en denk van hoe ga je je kinderen dat laten zingen? Er lopen kinderen met t-shirtjes, die hebben dat op hun t-shirtje staan. Weet je, hoe ga je je kind daarmee laten lopen? Schaam je. Weet je, maar je kan er trots op zijn om te zeggen dat je een kind bent van God. En je bent een kind van het licht, je bent een kind van de liefde. Je bent een kind van zegen en geluk en gezondheid en blijdschap en vrede en geduld en compassie. Weet je, en wees maar blij dat je geen kind meer bent van de duivel. En als je het wel bent, bekeer je en word een kind van de levende God. Anders ga je rechtstreeks af op de hel en dat moet je niet willen. Geloof me, dat moet je niet willen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die in de Bijbel staan. Halleluja, maar jij kan gewoon van jezelf zeggen, ik ben een kind van God en ik ben geliefd en ik ben volmaakt. Ik ben niet wat mensen van mij zeggen. Ik ben niet meer wat ik van mezelf denk als het niet in lijn is met het woord van God. Weet je, mensen die mij aanvielen en veroordeelden en leugens over mij verspreiden en dat nog steeds doen in grote mate vanwege het feit dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Het is al onbekend en het is zo oud, weet je, als de mensheid zelf. Dat als mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken of als mensen een tegengeluid laten horen of als mensen hun stem laten klinken, dat er altijd kritiek komt. Er komt altijd veroordeling. En weet je wat het allerergste is? Het komt ook nog eens een keertje in het lichaam van Christus. Komt het vooral bij de christenen vandaan. Die hebben vooral van alles wat te zeggen over... bekritiseer elkaar niet, joh. Weet je, Gamaliel zei ook van... hey, weet je, laten we nou alsjeblieft die mensen niet lastigvallen... want dadelijk blijken we nog te strijden tegen God zelf. Ga mensen hun zalving en de dingen waar God ze voor geroepen heeft... niet lopen bekritiseren. Heb geen meningen over anderen. En wees niet jaloers omdat jij niet gebruikt wordt. Sta op en God gaat jou ook gebruiken. Iedereen die zich uitstrekt en de mantel van koning Jezus aan wil raken... kan hem aanraken en zal vervuld worden met de Heilige Geest... en kan impact maken in deze wereld. Weet je, maar wees gewoon niet jaloers. Maar er zijn gewoon zoveel mensen, joh. Ah, ik kan er ook weer een heel boekje over open doen... maar dat gaan we niet doen, want ik ga mijn tijd er normaal niet aan verspillen. Maar als mensen dat doen en als mensen dat deden vroeger, voorheen, toen ik nog niet wist wat mijn identiteit en autoriteit was in Christus, kon ik me dat heel erg aantrekken. Lag ik er echt de hele nacht van wakker. Ik vond het verschrikkelijk als iemand een woord van kritiek gaf. Als iemand een mening gaf. Als iemand onterecht me voor dingen uitmaakte of dingen van me vond en dingen van me zei. Weet je wat gewoon helemaal niet zo is? Van wie denkt er wel niet dat die is, dat die nu vergeven is en weet ik wat allemaal. Of weet ik wel, allemaal rare dingen. Weet je, of hij is een dwaalleraar, is een prosperity leraar, is een leugenaar en betrap hem maar op zijn eigen woorden. Er zijn mensen die hele video's maken om jou in een kwaad daglicht te stellen. Die helemaal verder nergens op gebaseerd zijn. En dan zijn er ook nog mensen die ernaar kijken. Oké, weet je, doe je ding en leef je uit, weet je. Ik leg er echt serieus geen nacht meer van wakker. Vroeger lag ik er van wakker en kon het mijn stemming bepalen. Maar jij hebt geen macht en geen autoriteit meer in mijn leven om te bepalen hoe of dat ik mijn eigen voel. Jij kan zeggen wat je wil, je kan denken wat je wil, je kan doen wat je wil en proberen wat je wil. Kom maar met al je losse flodders, probeer maar neer te schieten met je verbale geweren. Probeer maar te doen wat je wil doen, dat maakt me helemaal niks meer uit. Kom ik om, dan ben ik gelijk bij de levende God. En al je woorden doen mij geen pijn meer, want ik weet nu wie ik ben in Christus Jezus. Ik weet nu wie ik echt ben en ik weet wat God over mij zegt. Het raakt mij niet meer wat jij van mij vindt. Jouw mening over mij raakt mij niet meer. Natuurlijk wil ik graag dat mensen me aardig vinden en dat mensen blij met me zijn. Maar als dat niet zo is, ook goed. Iedereen heeft recht op een mening. Doe ermee wat je wilt. Weet je, maar ik hou mijn focus gewoon op koning Jezus. Het bepaalt mij gewoon niet meer. Alles wat mensen zeggen of denken, zegt helemaal niks, nada, zero meer over mij. Het zegt alles over hen, maar het zegt niets over mij. En zo kan jij ook in het leven komen te staan. Jij kan gewoon zo in het leven komen te staan. Wees blij met jezelf. Weet je? En wees gewoon gefocust op wat God over jou zegt. En laat een ander lekker denken wat hij wil denken. Laat hij zeggen wat hij wil zeggen. Het zegt niks over mij. En andersom precies hetzelfde. Wat ik denk van jou zegt niks over jou. Zo is het gewoon. Nou, ik denk dat we wel gezegend zijn. In ieder geval, ik ben gezegend. Maar ik wil ook weer samen proclameren. Dus laten we weer met elkaar een proclamatie gaan doen. Zeg maar mij na. Ik ben een kind van God, want dat is wat het woord van God zegt over mij. En vanaf vandaag ga ik wandelen als kind van de Allerhoogste, erfgenaam van het Koninkrijk. En mijn identiteit wordt alleen nog maar bepaald door wie ik ben in Christus en niet in wat anderen van mij zeggen of denken. Ik ben wat God zegt dat ik ben. En ik kan wat God zegt dat ik kan. En ik heb wat God zegt dat ik heb. God is geen mens dat hij liegen zou. Hij is de waarheid en de waarheid maakt mij vrij. Vanaf vandaag luister ik niet meer naar de leugens van mijzelf over mijzelf. En vanaf vandaag laat ik mij niet meer bepalen door meningen en opvattingen van anderen. Vanaf vandaag word ik alleen nog maar bepaald door wat God zegt over mijn ware identiteit. En dat is, ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Halleluja. Ik hoop dat je gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen welkomen bij een nieuwe aflevering van One Basics. Tot dan.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: I'm nearing the end of my second week of teaching on the power of imagination. This is a brand new book that I have out, and I tell you, this has been powerful. It has really stirred me up again just to be going back through this. And so I've already covered a number of things. I've talked about that your imagination is where you conceive everything. And I get that from the Hebrew word, Y-E-T-S-E-R, that was actually translated imagination a number of times in the Old Testament, and that word literally means conception. It was also translated mind in Isaiah chapter 26, verse 3, where it says, "The Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him because he trusteth in him." It was also translated frame in Psalms 103, verse 14. I've already dealt with all of those things, but your imagination is your spiritual womb. That is a huge statement right there. And I've already dealt with this a number of days, but in the same way that you can't have a child without conceiving a child, you don't just pray for a child, the stork doesn't bring a child, you have to conceive it. Likewise, you need to conceive your miracle, and it takes place in your imagination. So in Psalms chapter 1, verse 2, the same Hebrew word that was translated meditate was translated imagine in Psalms chapter 2, verse 1. And so from that, I was teaching that the way you meditate on the Word of God is to take the truths that you read in the Bible, and then you have to engage your imagination, and you have to see those things coming to pass. And this is why so many people don't get much out of the Bible, is because they read it kind of like, a textbook or something, where they're just trying to memorize facts, but they don't take those words and let them paint pictures on the inside. Now, that is huge. Those two things that I've already dealt with, your imagination is where your spiritual womb, it's where conception takes place, and your imagination is how you meditate in the Word of God. Those two things are huge, and I cover them in a lot more detail in the book and in the CDs and DVDs that we're offering. And so I encourage you to please get them. What I want to begin to deal with today is to talk about how that your imagination is how you connect with the invisible world. There is an invisible world, and it's amazing how that most people don't believe this. And for the same reason that many people reject imagination because they equate it with fantasy, there's a lot of people that don't believe that there is anything that exists beyond what you can see, taste, hear, smell, and feel. And they think that somehow or another they are mature and they're dealing in reality when they just refuse to believe that there's anything going on that you can't see. But that is not what the Word of God teaches. I've already used Hebrews chapter 11, verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So there is evidence of things not seen. It didn't say evidence of things that don't exist. They do exist. They just exist in an unseen world. God is unseen. Now, he has manifested himself, but it says in John chapter 4, verse 24, that God is a spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. God has taken physical form. He has manifested himself like to Moses in Exodus chapter 33, chapter 34. And there are things like that. But God himself is a spirit being. Angels are spirit beings, and they can manifest in physical form. It says in Hebrews chapter 13 that many have entertained angels unaware. So I'm not saying that they cannot come over into the physical realm, but there is an entire spiritual world that exists, and one of the ways you connect with it is through your imagination, not through fantasy. Fantasy is where you just choose to think whatever you want to, or not through New Age, where you just sit in a lotus position and make some noise or something and just open up your mind to the universe. You can contact demonic stuff through that. But when you take the Word of God and you meditate on it, you begin to use your imagination, you can begin to see and perceive into the spiritual world. Let me use some scriptures on this. 2 Corinthians chapter 4. This is the Apostle Paul speaking. And if you took it all in context, I'm not going to take time to read all of this. But if you took it in context, he talked about how all of the things that he was suffering and the things that he was going through. And then he said this in verse 17, "For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, are temporary, but the things which are not seen are eternal. Now, this makes it very clear. He says we are looking at things that can't be seen. Now, if they can't be seen, then how can you look at them? You look at them with your heart, in your mind's eyes. You get what the Bible says. For instance, in the next few verses, down in chapter 5, remember that men are the ones that put the chapter and verse divisions in here, and there's nothing wrong with that. That helps us find things quickly. But it's not a separate thought. It's not like he's closed, you know, the fourth chapter and went into the fifth chapter and he's now on a new subject. No, he's illustrating what he was talking about. In verse 18, he was talking about looking at things that can't be seen. And then in chapter 5, he starts talking about that if this physical body was to die, and he uses the terminology, our tabernacle, but it's talking about your physical body. If your physical body was to die, that we have a glorified body waiting on us that is from heaven. Now, that is not something that you can see. You can't see that with your physical eyes. There's people that are always trying to prove that the Bible is true in some physical, tangible way. Now, there's a lot of evidence. I've got some teaching out that shows how many manuscripts of the Bible and the confirmation of prophecy and on and on. I'm not saying that there is no proof, but I'm saying that ultimately you have to receive the Word of God by faith. Without faith, it's impossible to please God. It also says in Hebrews chapter 4, verse 2, that the word preached unto them did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. You are not going to get the Word of God proven to you in just some physical, tangible way. And what he's saying here is that we have a body, a physical body, that we can see, that we can touch, that we can feel. But the Word teaches that we also have a glorified body that is waiting for us. We are going to be resurrected with a glorified body, but you can't prove that. People are always trying to somehow or another prove this. I've actually read things where they took a person who was dying and they weighed them. They were on some kind of a scale. And when they died, all of a sudden there was a lessening of the weight. And they say that that was the spirit and the soul leaving the body. But you know, that's debatable. You could say that that's when the person quits breathing in, that that's the difference in the way. They're always trying to physically somehow or another prove it. You can't necessarily prove this. You can't see the spirit and the soul when they leave a person's body. But according to the Word of God, what Paul is saying right here, he's illustrating how that you look at things that you can't be seen. Here is something that you can't see, but you can believe. And that is that you have a body that is going to be resurrected. You are going to have a glorified body. And it says in verse 5, this is 2 Corinthians 5:5, "Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who hath also given unto us the earnest of the Spirit." The word earnest means a down payment. The Holy Spirit in your life is a confirmation, a proof, a guarantee to those who receive him that these other things that we can't see are true. And then he says in verse 6, "Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord, for we walk by faith and not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord." So all of these verses, again, are just amplifying on 2 Corinthians 4:18, where it says we are looking at things that can't be seen. And then he uses this fact that we believe that we are going to have our body resurrected. We're going to have a glorified body. And that's walking by faith and not by sight. And we are confident that to be absent from this body, when we lay down this body, when we die and go to be with the Lord, that we are instantly into the presence of the Lord. So anyway, I'm using this as an illustration to say that you can't see these things with just your physical eyes. You can't feel these things with your hand, with your touch, with your senses. You have to use your imagination, a Holy Ghost-inspired imagination, not fantasy, and just come up with whatever. But you have to take the Word of God and let it paint a picture on the inside of you. Now, I could stop right here and we could just focus on this one thing about resurrection. And I could take scriptures from 1 Corinthians chapter 15, 2 Thessalonians chapter 4, these scriptures right here. And there's other places in the Word, and I could just go through and teach what the Word of God says about how we are going to be resurrected, that this life when you end is not all that there is to it, that there is a life after this. We are either going to heaven or to hell based on our acceptance or rejection of Jesus. And I could take the Word of God and I could teach on this for days, maybe weeks. And through that, if you would take those scriptures, you could use your imagination to see what is going to be on the other side. Now, we don't have a clear picture of it because the Lord hadn't totally revealed everything. But there's enough information in the Word of God to make it very clear that there is a spiritual world, there is a spiritual existence after you get out of this physical world. I could also take scriptures about angels, and I could show you where angels appeared unto Manoah, Gideon's parents, to where angels appeared unto Abraham. And I could go through many examples in scripture and over in Hebrews chapter 13, where it says many have entertained angels unaware. And I could go through and show you all of these scriptures. And from that, you could begin to start painting a picture in your imagination. And that's how you see things that can't be seen. You know, if you are wanting to look, if you are looking at this table, it's easy. You don't have to imagine this. You can see it. But if there are things in the invisible world, the way that you make those things become real to you is to let the Word of God paint a picture. That is your imagination. And there is a spiritual world that exists. You know, right now, wherever you are, I would suspect that the vast majority of you are at home watching this on your television set. Some of you might be on your computer and watching it through our website or on YouTube or, you know, on and on you could go. And so today we have many different ways. But if you were sitting in your home, you may look around and you may not see anything. You might have a dog or a cat, or you might have another person there, something that you can see. But I can guarantee you there are angels and there are demons. Now, that upsets some people, and some people say, oh, no, there's no demons. We've pled the blood all over our house, and no demons can get in here. Did you know at the Last Supper, as Jesus was taking the last communion with his disciples, and they were sitting there, it says Satan entered in to Judas. And then the Lord told him, that which you do, do quickly. If Jesus couldn't keep the devil out of his Last Supper with his disciples, then I think that you are deceived to think that somehow or another you can keep the devil out. No, Satan is present. There are demons that are present, but you don't have to worry about it because he can't do anything without your consent and cooperation. So I'm not saying this to instill fear in people, but I'm saying that there is a spiritual world and there are angels and there are demons that exist. There are things that are going on in the spiritual world. Now, I don't believe that we need to just become weird where we walk around and see a demon on every doorknob and things, but you do need to be aware of the spiritual world. And again, I go back to this verse where the Apostle Paul said that he just had a light affliction. And this wasn't because he didn't have as many problems as you and I have. You could turn over to 2 Corinthians chapter 11. I'm not going to do that right now. But he lists there some of his light afflictions. And that was being stoned and left for dead. That was being beaten with whips. That was being beaten with rods. That was being imprisoned. That was being shipwrecked. That was being a night and a day in the deep. And on it goes. Paul was persecuted and he suffered more problems than you and I do. And yet he said it's just a light affliction. Now, how could he say that? Because he wasn't just looking in the physical world, he was looking at things that could not be seen. Specifically, if you stop and think about it this way, you know, even if you suffered for 20, 30, 40, 50 years down here on earth, and if just things went wrong with you, did you know that 50 years, 70 years here on earth is going to be like the snap of a finger compared to eternity. We are going to live forever in eternity, forever and ever. And in eternity, John chapter 14 talks about there, Jesus is preparing a mansion for us. Over in the book of Revelation, it says that the streets are paved with pure gold, that the gates are made out of one huge pearl, that the foundation is these precious stones, diamond and beryl and onyx and all of these things. It's going to be a blast. There is going to be no need for light, is what Revelation says, because the Lord is the light of the city. There won't be any evil there. All sorrow will pass away. See, what I'm doing is taking all of the things that are said about eternity, about heaven, and I'm using those words to paint a picture. Now, if you thought about that and thought that someday you are going to live in absolute perfection with no devil, no demons, no problems, no sickness, no more sorrow, no more pain, and if you thought that that is going to last for eternity, and if you were to take your problems that you're suffering right now and put that up against eternity, it would shrink your problems down to where, just like the Apostle Paul, you'd say, it's just a light affliction. This is only going to last for 20, 30, 40 years maximum or something. I'm going to spend eternity in heaven. See, if people would think like that, it would just change everything, not only about the positive side, but when you see people that are evil and that are prospering and it looks like they're winning, they've got the money, they've got the fame, they're the ones that are being interviewed, they're on television, they're the ones that are getting all the magazine covers, and sometimes it just looks like that the people who aren't serving God are doing better than the people who are serving God. Now, that is very short-sighted when you see that, because you may see them for a moment like a flash of light. They may prosper for a brief period of time, but when you look at things in light of eternity, they are going to not live forever. Someday they're going to stand before God, and if they did not make God their Lord, if they did not yield to Him, they are going to be confined to hell. They are going to be punished forever and ever, and we that have accepted the Lord are going to shine like the sun, is what the Scripture says. See, if you got to thinking that way, it would not only encourage you about your future, but when you see other people supposedly prospering, you would know that it's just short-lived. You would know that someday they're going to stand before the Lord and every knee is going to bow. Every tongue is going to confess that Jesus is Lord. And there isn't going to be any of this arrogance. There isn't going to be these people that are atheist and that are, you know, just defying God and blaspheming God and all of the things that we see. Someday it's all going to change. So if you were to look at things that can't be seen, if you were to look at eternity, if you were to look at what the Word says about your future and about the future of those that don't know God, did you know what? It would change everything that you do see. And like the Apostle Paul, you'd say, it's just a light affliction. Being afflicted, being shipwrecked, being imprisoned for years at a time, being stoned and left for dead, being hated of all men and on, it's just a light affliction because, man, someday we are going to be so compensated that compared to the compensation, the reward that God is going to give us, anything we're suffering down here is nothing to be compared. Again, there's scriptures that says that the former things won't even come to mind, that the things, you know, are not even worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. And you take all of these things and it just changes the way you see things. So what I'm saying through all of this is that you need to see with your heart, which is your imagination, just as well

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Faith Today. Het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Verder over zaaien en oogsten. Verder over zaaien. Dus zoek naar manieren om een zegen te zijn. Je moet op die manier gaan denken. Overal waar je komt moet je denken, hoe kan ik een zegen zijn? Hoe kan ik hier iemand zegenen? En naar God luisteren als God iets zegt. De allereerste keer dat Zoran bij ons kwam. Ik, weet je wel, hij sprak in meerdere kerken. Eerste wat ik zeg, is zeg, joh, je ticket betaal ik. Hij zei, ja, dan kunnen we ook verdelen onder meer. Nee, ik betaal hem. Ik ben niet op zoek om iets te verdelen. Ik wil ook niet de oogst delen. Ja, zo moet je denken. Maar, weet je, je zit altijd zoeken naar manieren. Dus laatste keer, weet je, ik vertel gewoon deze voorbeelden om iets aan, niet om... Gewoon om iets aan te wakkeren. Even, hoe kan je een zegen zijn? De afgelopen keer dat Zoran in Nederland kwam. Ik dacht, joh, hoe kan ik hem zegenen? Ik dacht, joh, ik ben nooit in Macedonië geweest. Ik zeg, ik weet ook niet wat voor winkels daar. Maar ik zei, weet je wat we doen? We gaan naar een kledingwinkel. Zijn dochter was jarig. Ik zeg, zoek uit wat je wil. Ik betaal het. En ik heb ze niet meegenomen naar de Zeeman. Gewoon een goede winkel. Gewoon topspul. Weet je, en ik zeg, joh, zoek uit wat je wil. Samen met... Ik zeg, ik betaal het. Ik betaal het. En, nou, om even het koninkrijk eerst. Ik doe dat niet, weet je, op een gegeven moment, hij zag een mooie jas. Hij zegt, joh, ik zei, joh, nou, koop de dingen als je mooi vindt. Later zag ik de prijs. 3.500 euro voor een jas. Maar het was wel een mooie jas. En hij is wel mee gezegend. Nou, het, punt, weet je, het ding is, ik koop voor mezelf niet dat soort kleding. Ik koop voor mezelf niet dat soort jas. Als ik dat bij mezelf zie, weet je, zeg ik... Ja, kan je nog even verder? Zeg je dan. Wat je denkt is, weg, waar is de uitgang, weet je wel. Helemaal als er dan zo'n vrouwtje naast staat. Wat vind je ervan? Dat zeg ik pas nadat ik de prijs heb gezien. Dat heeft een hele grote invloed op wat ik ervan vind. Amen? Ja, ik zie veel mensen amen, ja. Sommige dingen zijn schitterend totdat je de prijs ziet. Maar in ieder geval, dit was het ding. Dat, weet je, gewoon zegenen. Maar dat doe je voor jezelf niet. Nee, je zet anderen op de eerste plek. Je brengt anderen verder. Je brengt anderen verder. Weet je, en dat is de manier waarop het grappig was. Ik had kleding gekocht voor hem, zijn dochter helemaal top aangekleed. Mooi, gewoon merkspul, goed spul. De dag daarna staat er een gift op mijn rekening van exact dat bedrag wat ik uit had gegeven aan die kleding. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Dus ik weet je, en het was iemand die kende mij. Hij zei, ja... Ik had gehoord dat je dat had gedaan. Dus ik heb die winkel opgebeld om te vragen wat het gekost. Want hij zei, ik wil de zegen. Ik wil de oogsten. Ik zeg, ja, dat jullie even mogen overleggen. Hadden we het kunnen delen. Hij zegt, te laat, nou is het voor mij. Maar ja, goed. Kan gebeuren. Weet je, maar gewoon... Dat is, weet je, en... Toen we hier in de dienst stonden, zei God tegen me. Ik wist niet eens wat zijn tickets kosten. Weet, God zei tegen hem, elke keer als hij naar Nederland komt, betaal jij zijn tickets. Dus ik zei tegen hem, iedere keer dat je naar Nederland komt, mijn netwerk bij mij spreekt, andere kerk spreekt, wat je ook kon doen, ik betaal je tickets. Hij zei, ja, dat is bijzonder. Maar God zegt dat tegen me. En dat, ik heb niet eens uitgezocht, de eerste keer dat hij de prijs van zijn tickets doorstuurde. Ik schrok mijn wezen. Ik dacht, ik ga failliet. Maar toen kwam ik achter dat het gewoon Macedonisch geld was. En als je dat deelde door 1000, viel het wel mee. Ik weet niet precies hoe dit de Macedonisch zo dat ding heet, maar goed, toen kwam ik weer van de schrik. 60.000, heeft hij een vliegtuig gekocht? Oh wacht, 60 euro in Nederland, maakt niet uit. Oké, over zaaien en oogsten. Wat moet je weten over zaaien en oogsten? Ten eerste, wat is belangrijk? Genesis 8, vers 22. Dan zegt God dit. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude, hitte, zomer, winter, dag en nacht niet ophouden. Dus zaaien en oogsten houdt nooit op. Je oogst altijd als je zaait. Je oogst altijd als je zaait. Altijd. Altijd. Alleen, dit is een goede tekst. Galaten 6 vers 9. Galaten 6 vers 9. Dan zegt de Bijbel dit. Laten we niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen we oogsten als we niet opgeven. Soms hoor ik Christen zeggen, ja, ik heb dat 10 en offers geprobeerd, maar het werkt niet. Hoe lang? Een maand? 2 maanden? Weet je, als je akkerbouwer bent, als je boer bent, die probeert ook niet een maand te zaaien. Galaten 6, vers 9. Te zijne tijd als je niet opgeeft. Te zijne tijd als je niet opgeeft. Dus het werkt altijd. Jaren terug, ik had een vriend van mij. En had een prima baan. En was altijd vrijgever. Gaf ze tiende. Gaf ze offers. Was vrijgever. Deelde veel. En hij zaaide. En hij zaaide. En hij zaaide. En op een gegeven moment voerde hij ook de lijnen van God om te stoppen een tijd om een sabbatical te nemen. En hij bleef gewoon geven, of zo kwam er niks meer binnen. En op een dag kwam hij naar me toe. Hij zei, Tom, hij zei, het werkt niet. Het werkt niet, man. Ik ben al jaren aan het geven. Hij zei, ik heb nog nooit iets terug gehad. En ik zei, joh, ga door. Gewoon blijf geven. En jaren later, hij zei, ik heb nog nooit iets terug gehad. Op een gegeven moment was hij zelfs door zijn geld heen. Hij zei, joh. Hij zei, volgens mij werkt het. Ik zeg, het werkt wel. Hij zei, maar ik moet weer gaan werken. Ik zeg, joh, dan ga je weer werken. En op een gegeven moment kreeg hij een idee om niet weer in loondienst te gaan, maar een bedrijf, een eenmanszaak te starten. Het eerste contract wat hij kreeg, boven natuurlijk, verdiende hij 5 of 6 keer zoveel met PA als dat hij in loondienst deed. In 1 klap, boem, kreeg hij terug alles wat hij een jaar had gezaaid. Maar als hij had opgegeven. Daarom zegt hij, maar je moet niet opgeven. Sommige mensen proberen het een maand. Proberen het 2 maanden. Proberen 3 maanden. Nee, geloof volhard. Geloof gaat door, want God belooft het. Weet je, en de vraag is in dat echt, weet je, geloof je echt in zaaien en oogsten? Want de Bijbel zegt dat je 30, 60, 100-voudig kan oogsten. Markus hoofdstuk 4. Markus hoofdstuk 10 zegt Jezus zo 100-voudig oogsten in deze tijd. Nou, toen ik in geloof stond voor dit gebouw en ik zag het bedrag wat we nodig hadden. Ik zei, Heer, ik zeg, zoveel geld heb ik nog nooit gehad. Nog nooit gehad in mijn leven. En God stelde me een vraag. Tom, geloof je echt in zaaien en oogsten? En hij zegt ook, ja, heer. Het ding is, toen kreeg ik mijn hart veel. Ga eens uitrekenen, alles wat je weg hebt gegeven, doe dat eens keer 100. Toen dacht ik, nou, dat gebouw wordt makkelijk. Maar geloof je het echt? Ik kan wel zeggen, ik geloof het. Wat is nou echt 100 keer terugkomt wat je hebt gegeven? Wat is 100 keer terugkomt wat je gegeven? En geloof je het echt? Als we het echt geloven, zouden we soms hele andere stappen zetten. Het is zaaien en oogsten. Dus het werkt altijd. En het tweede hieraan is dit. Gaan we naar 2 Korinthen 9, vers 6. Het is een hele bekende tekst. 2 Korinthen 9, vanaf vers 6. De tweede wet van zaaien en oogsten is, dus de eerste is het werkt altijd, de tweede heb ik net al iets over gezegd, dat is namelijk je oogst altijd meer dan je zaait. Je oogst altijd meer dan je zaait. 2 Korinthen 9 vers 6. Dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. In andere woorden, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of dwang, want God heeft de blijmoedige gegeven, lief. En God is bij machten. Dus God kan elke vorm van genade, en dat kan geven is ook genade, overvloedig maken in u, zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu, God, die de zaaier zaad verschaft, geeft brood tot voedsel en doet uw zaaigoed toenemen. Zie je dat? En de vruchten van uw gerechtigheid vermeerdert hij. Zo zult u in alles rijk worden. Tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging voor God teweeg brengt. Hier staat zoveel in. Maar ten eerste, aan wie geeft God zaad? Staat er hier. Aan de zaaier. Dat is de wet van het koninkrijk. God zoekt mensen. God zoekt geen modderpoelen waar het in stil blijft staan. God zoekt kanalen waar het heen kan stromen. God zegt, ik geef zaad aan de zaaier. Ik zeg altijd, ik heb een verslaving en God ondersteunt hem ook nog. Geven. Als geven je verslaving wordt, zegt God, nou, dat is een verslaving die we ondersteunen. Want God geeft zaad aan de zaaier. God is geïnteresseerd in mensen die zijn koninkrijk bouwen. Die geven, die bouwen. Dus als jij iemand bent die geeft en die bouwt en die geeft, zegt God, hé, nou ga ik aan jou geven en aan jou geven en aan jou geven. Want jij geeft het weer door. Dat is het ding, je wordt gewoon een pijplijn. Je wordt gewoon een pijpleiding voor de zegen van God. Waar het gewoon doorheen kan stromen. Dus als jij zegt, ik ben een zaaier, dan zegt God, ik zorg dat je altijd zaad hebt. Ik zorg dat je altijd zaad hebt. God geeft zaad aan de zaaier. En daarom moet je nooit de kracht van een zaad. Kijk, daarom kan ik niet. Weet je, zeggen, ja, maar ik kan niks geven, ik ben student. Nou, misschien kun je 10 cent geven. Misschien kun je een euro geven. Misschien kun je 2 euro geven. Misschien kun je 3 euro geven. Sommigen zeggen, maar ik kan geen partner worden. Je kan partner worden voor een euro. Je kan partner worden voor 10 cent. Je kan partner worden voor 2 euro. Begin ergens mee. Wat je doet met klein, doe je hetzelfde met veel. Maar je moet de kracht van een zaad zien. Als je een euro zaait, kunnen het er 100 gaan worden. Als je 10 euro zaait, kunnen het er 1000 worden. Als je echt gaat beseffen dat het zaad is. Dus mensen zeggen, ik kan het niet. Dat is onzin. Dat is onzin. Als je een euro kan stoppen in het Albert Heijn karretje, kan je het ook in het evangelie stoppen. Die krijg je terug, maar 1 keer bij God. Komt die vermenigvuldigd naar je terug. Amen. Maar echt, sommige mensen zitten met een milkshake van McDonald's. Ik kan niet zaaien. Oh nee, wat heeft dat ding gekost? Het heeft echt te maken met keuzes.
2: Iemand noemt hier meteen de prijs voor de milkshake. Papieren. Dat was een retorische vraag, heet dat. God, Tom vraagt zich af wat de milkshake kost.
1: Nee. Wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Het wordt gewoon vergelijkt met een boer met een akkerbouwer. Als een akkerbouwer weinig zaait, als hij maar 1 zak zaad zaait, gaat hij daar maar van oogsten. Maar als hij veel zaait, gaat hij veel oogsten. Dit is het goede ding, jij bepaalt zelf je oogst. Aan de hand van je zaad. Dus jij ervoor kiest om veel te zaaien. En dat is voor iedereen verschillend. Voor de een is 5 euro per maand veel. Voor de ander is 500 euro per maand veel. Voor een ander is 5000 euro per maand veel. Maar als je weinig zaait, ga je ook weinig oogsten. Dit is zo mooi, vers 8. God is bemachtigd elke vorm van genade overvloedig. Dit is het plan van God. Dat u in alles, altijd, al het nodige bezit. Dat je overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Het plan van God is niet dat je moet kiezen. Ook dat is een keuze. Ook dat is een keuze. Weet je, ik haal soms van wat dingen aan. Soms ook zeggen mensen, joh, we stoppen met partner worden bij jullie, want we gaan iemand anders ondersteunen. Heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Als ik iemand anders wil ondersteunen, ging ik geloven voor de financiën dat ik iemand anders ook kon ondersteunen. Niet dat ik ergens anders minder kon doen. We zijn nog nooit ergens gestopt met steunen, maar er komen er wel meer bij. Ik ga niet ergens stoppen. God zegt, ik geef zaad aan de zaaier. Dan zeg ik, Heer, ik wil daar graag zaaien. Ik ben een zaaier, geef mij maar het zaad. Maar dat is waar je geloof voor gebruikt. Als jij gelooft dat je 15 euro moet stoppen, zodat je het ergens anders kan brengen, heb je 15 euro geloof. Amen. Waarom zeg je niet, Heer, ik wil ook daar zaaien. Geef me 15 euro, zodat ik ook daar kan. Waar zet je je geloof op in? Zet je geloof ergens op in. Wie weinig zaait, gaat weinig oogsten. Maar als je veel begint te zaaien. Dus er komt altijd meer terug. Er komt altijd meer terug. Net zoals het jongetje met zijn 5 broden en 2 vissen. Maar hij legt het in de handen van Jezus. En alles wat je in de handen van Jezus legt, wordt vermenigvuldigd. wordt vermenigvuldigd. Wist je dat de Bijbel spreekt over een hemelse bankrekening? In Timotheus en in Matthäus 6 zegt Jezus, verzamel geen schat op aarde, maar verzamel ze in de hemel. En Timotheus zegt, op het moment dat je geeft, wist je dat je een hemelse bankrekening hebt? Alles wat je geeft, wordt daar verzameld. En als je het nodig hebt, kan je er pinnen. Amen. Ik zeg wel eens, Heer, ik moet even pinnen in de hemel. We hebben het nodig, we hebben het hier niet, maar we gaan even pinnen bij de Heer. En ik kan je zeggen, de aardse bank heeft meteen hele slechte rente. Bijna negatief, maar God heeft geweldige rente. Bij God wordt gewoon vermenigvuldigd. Alles wat je erop stort, alles wat je geeft. Gaat keer 30, gaat keer 60, gaat keer 100. En met je het nodig hebt, zeg je, Heer, we gaan pinnen. Halleluja. Amen, Matthäus 6 en in Timotheus staat dat. Je hemelse bankrekening. Halleluja. De derde wet, Genesis 1. Dus dat heeft te maken met de tweede, je oogst altijd meer dan je zaait. Genesis 1 vers 11. En God zei, Genesis 1 hoef je niet heel lang over te doen om dat te vinden. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen. Die naar hun soort. Dus elk zaad brengt naar zijn soort vrucht. En natuurlijk vinden we dit heel logisch. Dus als je appelpitje, appelzaadje zaait, dan ga je appelboom oogsten. Als je peren zaait, dus wat dan ook, wat jij zaait, ga je oogsten. Dus alles brengt vrucht voor naar zijn soort. Naar zijn soort. Dus jij kiest zelf ook wat je oogst. Dus ik heb dit voorbeeld wel vaker gegeven. Op een gegeven moment toen ik, kreeg ik een mooie pen van iemand. Echt een mooie dure pen. Maar ik dacht, joh, ik ben student, dat hoef ik niet. Dus ik gaf het aan de zakenman. Ik zei, hier heb je een mooie pen. Hij zei, bedankt. En later kreeg ik een nog duurdere pen van iemand anders. Ik dacht, ja, maar die hoef ik niet. Dus ik geef die. En ik bleef maar duurdere pennen krijgen. Maar ik was pennen aan het zaaien. Dus ik begon pennen te oogsten. Amen. Wat je zaait, ga je oogsten. Sommige, ik heb het verhaal van de smintjes toch wel eens verteld. Wie kent het verhaal van de smintjes niet? Niet, niet iedereen. Dit is gewoon wat je zaait, ga je oogsten. Toen ik jeugdleider was, toen Niels, die hier nog een boekhouding doet, die hielp mijn vak mee. En Niels had de auto en een rijbewijs, dus die reed overal heen. Alle diensten, conferenties, heel zijn auto vol met jeugd. En Niels had altijd smintjes in zijn auto. En als die hele jeugdgroep bij zijn auto instapte, was gewoon net, weet je, was gewoon gratis smintjes eten door iedereen. Dus iedereen zat altijd zijn smintjes op te eten. En dat vond Niels ook prima. Hij zaaide altijd die smintjes. Ja. Alles is een zaad. Dus Niels had altijd, al zijn smintjes gingen er altijd aan. Op een dag, het is niet verzonnen, hij zaaide altijd die smintjes. Ik zit op een verjaardag samen met Niels en iemand naast hem zegt uit het niks, hou jij van smintjes? Dus Niels zegt, ja, die vind ik wel lekker. Hij zegt, oh, ik heb een hele tray, een hele doos vol gekocht, maar ik wil eigenlijk geen suiker meer eten, wil jij ze hebben? Niels zegt, ja, die wil ik wel. Die man loopt naar zijn auto. Die pakt een hele doos vol met smintjes. Geeft hem zo aan Niels. Amen. Hij heeft smintjes gezaaid. Wat ging die oogsten? Smintjes. Amen. Alles wat je zaait, ga je oogsten. Weet je, op een gegeven moment, ik kreeg een horloge van iemand. Mooi horloge. Mooiste horloge. Gewoon qua uiterlijk vond ik het mooiste horloge dat ik ooit heb gehad. God zei, geef het weg. Ik kreeg weer een andere horloge. Gaf ik weer weg. En ik bleef horloges krijgen, geven, krijgen. Mijn ouders snapten er niks van. Die dachten, hoe kan dat nou, man? Hij is student, hij werkt niet, hij gelooft de Heer. Maar wel iedere maand met een nieuw horloge. Op een gegeven moment kom ik ergens. Iemand geeft mij een horloge van 2000 euro. Als student, 2000 euro. Mijn vader, hoe kom je in dat horloge? Ik zei, heb ik gekregen. Hij zegt, kap nou eens met die onzin. Niemand geeft horloges van 2000 euro. Ik zeg, aan mij wel. Wat heb je ermee gedaan? Weggegeven. Kom een bijzondere spreker uit het buitenland. Eerst wat ik deed. Wacht, ga hem zaaien. En ik zaaide hem. Weet je, ik had op een gegeven moment ik had allerlei horloges gekregen. Mooi uit Zwitserland, uit Amerika. Ik had een hele doos. Ik had een mooie doos erbij gekregen waar ik 10 horloges had. En op een dag zit ik te luisteren naar een prediker. Afrikanen. God zegt, geef al je horloges. Ik dacht, die deed pijn. Die deed echt pijn. Allemaal horloges gepakt. In een doos, mooi ingepakt. Opgestuurd naar Afrika. Gewoon geven, vrijgevigheid. Een tijd terug, ik heb hem nou niet om, maar een vriend van mij had een mooie loge. Ik zei, hey, dat is een mooie loge. Zei ik er gewoon tegen. Ik zei, God, dat horloge wil ik hebben. Ja, was het oranje horloge. Ik had niks tegen hem gezegd. Je moet niet zeggen, ja, ik ben de Heer aan het bidden voor een oranje horloge. Zo werkt het niet. Nee, zo doen sommige mensen dat. Die gaan naast de rijkste persoon in de kerk zitten. Heer, ik bid voor voorziening, Heer. Dat er iemand zal luisteren, Heer, naar u. U weet hoe zwaar we het hebben, Heer. Broeder, wil je met me instemmen? Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Je hoeft niks te zeggen. In ieder geval, weken gingen voorbij. Op een gegeven moment zegt hij, ja. Hij zei, ik heb nou al zo lang op mijn hart om dit horloge te geven. Hier heb je het. Ik zei, eindelijk. En mensen geven me gewoon horloges en ik geef ze weer door. Misschien krijg ik wel een horloge van 2 ton. Ik heb er een gezaaid van 2000 euro. Wat ga je daarmee doen? Verkopen en huis verkopen.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Het is beter om te geven dan om te ontvangen. Dat is wat Jezus zei. Dat klinkt misschien raar, maar Gods woord belooft allerlei zegeningen aan gevers. Ontdek de kracht van vrijgevigheid en hoe jij Gods koninkrijk kunt bouwen en ook zelf hierdoor gezegend wordt in het gratis boekje Leven door Geven. Bestel Leven door Geven nu gratis op frontrunners.nl.
1: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
0: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Weet je, dit is het ding. In Lucas hoofdstuk 5, dat verhaal kennen we. Lucas hoofdstuk 5 staat dat verhaal op Petrus, dat Jezus zegt, joh, gooi je net uit. En zijn hele netten zitten vol met vis zo groot dat ze bijna breken. Waardoor kreeg Petrus die gigantische oogst? Had zijn boot gezaaid. Jezus gebruikte de boot van Petrus om uit te prediken. Hij zaaide zijn boot. En, God, en Jezus, en als je zaait, wat gaat er gebeuren? Ga je oogsten. Als je een vissersboot zaait, ga je vis oogsten. Nou, dit is het ding. Petrus haalde er zo'n gigantische oogst binnen, dat ik durfde dat de mensen jaloers op hem waren. Maar ze zeiden, moet je Petrus nou kijken? Dat is weer overdreven hoor. Hè? Maar ze weten niet wat ze gezaaid hebben. Sommige mensen kunnen kritiek hebben op de auto's die je hebt, de kleding die je draagt, de horloges die je draagt. Maar ze hebben geen idee hoe je eraan komt. Mensen zeggen, ja, moet je de auto, weet je, sommigen zeggen, ja, moet je die auto kijken. Heb ik gekregen, horloge gekregen, kleding gekregen. Hoe krijg je het allemaal? Omdat je het zaait. Ik leef door zaaien en oogsten. Ik zeg dit nederig, als ik geen euro salaris meer krijg, ik maak me geen zorgen. Ik leef door zaaien en oogsten, ik heb geleerd hoe dat werkt. God is mijn bron. Ik maak me geen zorgen. Een tijd terug moest ik ergens spreken. Ze zouden een offer meegeven. Vlak in de dienst, zeggen ze. Ja, hadden we wel beloofd, maar dat doen we niet. En je krijgt ook geen sprekersvergoeding. Toen dacht ik, nou, krijgen jullie ook geen preek. Dacht ik. En niet gedaan. Niet gedaan. Je bent gered. Je denken is vernieuwd. Je vergeeft ze. Maar dus, ik maak me geen zorgen. Ik zeg, Heer, u voorziet. U voorziet. Ik ging naar huis, ik was moe, ik ging zondagmiddag, ik ging naar bed. Op een gegeven moment, ik word wakker, ting dong, deurbel gehad. Ik loop naar beneden, staat iemand aan de deur. Ik zeg, ja, de Heer heeft me laten zien dat ze vandaag niks hebben gegeven voor het spreken. Hier heb je 1000 euro. Die komt gewoon brengen aan de deur. Hij zegt, God heeft me laten zien, hier heb je 1000 euro. Die geeft me 1000 euro. Hij zei, wat was dat? Ik zeg, nou, 1000 euro voor het spreken vanmorgen. Ik maak me geen zorgen daarom. Soms voorziet God nog beter als ze me oplichten dan dat ze me geven wat ze wilden geven. Maar je krijgt niet standaard 1000 euro meestal in Nederland. Amen. Heeft ook iemand een keer een spreekwoord gegeven voor een doos Messie? Maar zaaien en oogsten. Zaaien en gewoon geven. Je oogst, het is wat je zaait. Want als je tientjes zaait, wat ga je dan oogsten? Tientjes? Als je 100 zaait, wat ga je oogsten? 100. Als je 1000 zaait, wat ga je oogsten? 1000. En als je 10.000 gaat zaaien? 10.000. Wat als we tonnen gaan zaaien? Wat als we miljoenen gaan zaaien? Miljoentjes. Zo moeten we ze noemen. Ja, dan klinkt het ook niet veel meer. Miljoentjes. Dat is trouwens echt wel een woord van wijsheid. Als je dan voorspoed wil preken, dan zeg je niet, God wil dat je miljonair bent. Zeg gewoon, God wil dat je miljoentjes hebt. Dan zegt iedereen, ja, zo klinkt het eigenlijk wel, wel acceptabel. Ja. Miljoentjes. Maar ben je serieus, als je 1000 zaait, Ga je duizenden oogsten? Wel in veelvoud, maar blijft in duizenden. Als je tienduizenden, honderdduizenden. Daarom strek ik mezelf om te geven. En echt toen ik begon met geven was 5 euro veel. Maar dan wordt het 50, dan ben je daaraan. Dan wordt het 500, ben je daaraan. Dan wordt het 5000, ben je daaraan. De eerste keer dat God me vroeg om 5000 euro, dacht ik, 5000 euro. Maar nu denk ik, oh, maar 5000 euro. 5000 eurotjes. Als je het heel snel zegt, klinkt het ook niet veel. Maar 5000. En wat als je BMW's gaat zaaien? Amen. Dit is geen grap. Ik had die BMW. We hadden die BMW hadden we cadeau gegeven. We hadden ook gewoon. Weet je, als ik dan een auto geef, dan wil ik de mooiste hebben die er is. Leren bekleding, automaat, gewoon alles erop en eraan. Niet eentje waar je geloof voor nodig hebt om hem te starten, om hem te rijden en om te remmen. Remmen moet gewoon met je voet. Niet door je handen te vouwen. Heer, laat de auto stoppen. In Jezus' naam. Maar... hadden die auto gegeven. Iemand die... Of ik had die auto gekocht. Had me niet gegeven. Niemand wist het. Iemand die mij kent. Hij zegt, joh, ik heb vannacht over jou gedroomd. Een droom van de Heer. En ik zeg, wat was het? Hij zegt, iemand nam je mee en kocht een hele nieuwe BMW voor je. Ik was er dolblij mee. Ik zeg, dat kan ik me voorstellen. We hadden net een BMW gekocht om te geven. Die nacht krijgt hij een droom. Hij zegt, joh, er komt een moment, geeft iemand je een nieuwe BMW. Hij wist van niks. Halleluja. Wat als je BMW zaait? Wat ga je oogsten? BMW's, amen. Daarom zei ik geen Audi's.
4: Grapje.
3: Wat?
4: Halleluja.
3: Maar dit is wel goed om voor jezelf over na te denken. Wat is voor jou nu een grote gift? Hoef je niet hard op te zeggen, net als de prijs van de milkshake. Als het hetzelfde is als de prijs van de milkshake, is er iets niet goed. Maar bedenk eens, wat is voor jou nu een grote gift? Voor de een is dat misschien 50, voor de ander is het misschien 500. Voor de ander is misschien 5000 of 50.000. Maar wat is voor jou nu een grote gift? Wat is een gift waar je oncomfortabel van wordt? Je denkt... Wat is een gift waar de tranen van in je ogen gaan staan? Soms is het goed om er vast aan te denken. Dan kan je eraan wennen. Ja. Niet altijd. Maar het ligt eraan. Zeg maar, kijk, ik geloof niet. Het is niet de bedoeling dat je iedere zondag alles geeft wat je hebt. Het zijn momenten waarop de Heer spreekt. Dat is mijn ervaring. Dus ook bij Abraham. Het was niet zo dat hij elke keer. Maar er zijn momenten dat de Heer spreekt. Dus het is ook goed. Qua niveaus van geven. Als je geeft. Hoe geef je? Ten eerste, je geeft altijd iets wat God eert. Eer de Heer met je bezit. En je komt nooit met je lege handen voor het aangezicht van God. Dus, maar het is niet zo dat je iedere week alles geeft. Nee, maar je geeft wel altijd iets in verhouding. Wat voor jou een gift is. Maar er zijn momenten dat God erover spreekt. En soms kan het ook zijn, iets wat niet eens financiën is. En soms kan het zijn dat God je misschien om vraagt om iets te geven. Kan een sieraad zijn, kan iets anders zijn. Waar je heel erg aan gehecht bent. Maar dus God zegt, joh, geef dat. Geef het. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, ik geef mijn vrouw geen sieraden meer, tenzij ik ze eerst laat graveren. Maar die geeft altijd alles weg. Ik had prachtige tuinsieraden gekocht. We zitten in de dienst. Zegt ze, schat, God zegt dat ik hem mag geven. Ik dacht, nee, niet meer. Ik heb 3 sets tuinsieraden moeten. Op een gegeven moment dacht ik, oh, ik bestel ze gewoon een dag voor de bruiloft, of anders zijn ze weg. Maar het kan ook spullen zijn wat God zegt. Het kan ook spullen zijn wat God zegt dat je moet geven. Gewoon. Even kijken hoor. Dus je zaait. Even kijken. Oh ja, dus je zaait. Wat je zaait, dat is ook wat je gaat oogsten. De soort. Even kijken. Dat verhaal kennen jullie wel. Maar even kijken. Dit is misschien wel een goede. Hoe geef je Maar oh ja, nou, die ene wat ik zei is wel goed. Je kan nooit oordelen over wat iemand heeft. Als je niet weet wat hij gegeven heeft. Soms is er kritiek, zie ik dan ook in Amerika. Bepaalde predikers die dan vliegtuigen hebben. Van sommige van die gasten ken ik het verhaal. Die hebben meer dan 10 vliegtuigen weggegeven. Aan predikers die ze nodig hadden in Afrika om in de binnenlanden te komen. Die geven vliegtuigen weg. Gewoon hele vliegtuigen. En dan komt er iemand en die geeft hun een vliegtuig. Ze zeggen, oh, moet je zien, een vliegtuig. Je weet niet wat hij gegeven heeft. Je kan er nooit over oordelen. Zij zei ook over Petrus. Oh, moet je die zien met al zijn vissen. Je weet niet wat hij gegeven heeft. Dus als je niet weet wat iemand geeft, kan je ook niet oordelen over zijn oogst. Dat is interessant dat jij zegt, Marcus hoofdstuk 10, je gaat 100-voudig oogsten met vervolgingen. Maar mensen kunnen niet uitstaan als je echt gezegend wordt. Dat is echt hoor.

0: Heel concreet. Ten eerste, geef nooit uit gewoonte. Geef niet uit gewoonte. Dus je kan heel snel in een gewoonte valken. Van, joh, ik saai. Ik weet, als ik 20 euro invul, is altijd prima, is altijd goed. Want als je niet oppast, dan blijf je op dat 20 euro niveau hangen. Gewoon uit gewoonte, 20 euro, 20 euro, 20 euro. En over een jaar zit je nog steeds 20 euro, 20 euro. Dus geef niet uit gewoonte. Geef iets wat God eert. Geef soms iets wat je stretcht. Nee, ik bedoel gewoon ook in office of wat dan ook. Ja, oké. Okay. Dat is een voorbeeld. Ja. Maar ook in dat soort dingen. Weet je, ik strek me bijvoorbeeld wel uit van, joh, kijk, in het begin kon je misschien ergens partner worden voor 10 euro. Maar je kan je ook steeds zeggen, joh, misschien kun je dat eens verhogen naar 20 of naar 30 of naar 50 of naar 100. Dat je stretch jezelf daarin. Blijf niet geven uit gewoonte. Dan geef het beste wat je hebt. Nummer 18 vers 12. En dat bedoel ik dus niet al per se het meeste, maar wel het beste. Al het beste van de olie, het beste van de nieuwe wijn, dat is voor de Heer. Dat is voor de Heer. Dus weet je, als je iets weggeeft, geef iets goeds weg. Geef iets goeds weg. Als God het op je hart legt om voor iemand kleding te regelen, geef goede kleding. Want wat ga je, wat als je rotzooi geeft, wat ga je oogsten? Rotzooi. Weet je, maar besef dat alles wat je geeft, eer je God mee. Weet je, ik ken echt verhalen van mensen die dan op een gegeven moment een bankstel bij de voorganger brachten. En zeiden, ja, we waren op weg naar de vuilnisbelt. En dachten, oh, misschien kan de voorganger hier nog wel mee. Echt waar? Nou, prijs de Heer. Ik hoop dat ook een hoop rotzooi gaat oogsten. Dus geef niet uit gewoonte, geef gewoon iets wat God eert. Geef iets wat God eert. Gaan we hier nu op in? We hebben nog 5 minuten, dan gaan we dat niet doen. Helen, zijn hier nog vragen over? 1 of 2 vragen? Ik heb je natuurlijk een beetje uit je comfortzone proberen te trekken. Maar ik hoop wel echt dat je er iets mee gaat doen. Dat je doelen gaat zetten, dat je voor jezelf... Ja? Wendy, geen hak. Hier, ze kan meteen springen.
1: Ik heb ooit geleerd dat als je bijvoorbeeld geld weggeeft, bijvoorbeeld een tientje, dat je dan moet zeggen, Heer, zegen dit en breng het in 100-voud terug. Moet dat of ziet God toch wel een...
0: Hoeft niet, het is gewoon een wet. Dus ik denk het is goed om een zegen van God te spreken over wat je geeft. Maar het is niet zo wetmatig, oh, ik heb dat niet gezegd, dus nou komt er niks terug.
2: Nee.
0: Ja?
2: Is er nog iemand met een vraag? Nee? Of van nog...
0: Dat is een hele goede vraag. Mensen zeggen van, ja, maar je mag niet geven om terug te krijgen. Nou, als ik dat tegen mijn schoonvader zeg als akkerbouwer, dan denkt hij, nou, die is niet helemaal... Als ik zeg, joh, ik zeg, alles is goed en wel, maar je gaat er niet zaaien in de hoop dat je ook iets gaat oogsten van het najaar, hè? Dan denkt hij, joh, die jongen is gek geworden. Dus het is echt een principe. Dus kijk, Jezus zegt zelf, geef en u zal gegeven worden. Dus ik zou niet weten waarom je dat niet doelbewust mag inzetten als het een sleutel is in Gods Koninkrijk. Dus je eerste motivatie is altijd liefde. Je geeft wat je van God houdt, je geeft wat je Koninkrijk wil bouwen. Maar tegelijkertijd, dat staat daar gewoon naast, geef je omdat je weet dat je gaat oogsten. Dus dat hoeft daar niet onder of tegenover of boven te staan, maar het functioneert wel zo tegelijkertijd. Dus ik zou niet weten waarom het mis is om te geven. Ik doe soms heel bewust, zeg Heer, ik zaai een zaad voor dit. Om doorbraak hierin te zien, om doorbraak daarin te zien. Weet je, dat je gericht gaat zaaien, omdat je gericht uit wil oogsten.
3: Er staat in de Bijbel ergens over van, ja, als je geeft en je hebt je beloning op aarde al gehad, dan krijg je hem in de hemel niet meer, zeg maar. Weet je wel? En dat vind ik soms wel eens lastig. Van,
0: ja, nee.
3: Matthäus hij is zeker anders. Ja.
0: Ja, Matthäus hoofdstuk 6 zegt, Jezus, als je geeft om door anderen gezien te worden, dan heb je je beloning al. Want wat jij dan wil, is dat anderen het zien. Dus als dat gebeurt, dan heb je het al. Maar mooi is, Jezus zegt, joh, maar anders beloont jouw vader in de hemel je. Dus God wil je belonen voor wat je geeft. En ik denk, dat is ook de kern hierachter. Hebreeën 11 vers 6 zegt, God is een beloner. God is geen berover. God vraagt niet van je om te geven, zodat jij slechter af bent. God vraagt je om te geven, zodat je beter af bent. Amen.
4: Ik heb ook eens een keer in een kerk gezeten waar ze zeiden dat je...

0: ja, als je veel geld gaf, dat je als het ware God kon vragen om bekering voor je kinderen bijvoorbeeld. En dat vond ik toen, en dat ik dacht echt, ja, ik heb hem toen ook
1: was
0: laten verleiden. Heb ik een grote gift gegeven, maar ja, mijn dochter is nog niet bekeerd. Later wel gedacht, het is gewoon ook niet goed.
1: Maar want
0: het is
1: hoeveel God, heb je gegeven? Nee, grapje.
0: Nee, maar het is ook wel natuurlijk genade van God.
1: Ja, nee, zo werkt het niet. Je werkt het niet. Je kan geen wonder kopen bij God. En dus daar moet je altijd, kijk, daar moet je altijd gewoon ver vandaan blijven. Kijk, je kan wel ergens een zaad voor zaaien. Alleen je mag, kijk, je kan niet zeggen, ja, maar het moet per se zoveel zijn of het moet dit zijn. Het is niet zo dat je dat omkoopt bij God. Dus kijk, en dat is lastig hier. Dat is soms lastig in dit gebied. Van, ja, je ziet in de bouw dat mensen die geven, daar doet God bijzondere dingen voor. Maar je kan het niet maken in een wetmatigheid. Nou, ik koop even de bekering van mijn kinderen en ik koop dit. Dus ik zou dat zelf niet zo preken van, joh, geef vandaag een grote gift en God gaat je kinderen bekeren. Dus dat zou ik echt niet. Nee, ik geloof niet dat het daarvoor bedoeld is. Ja, is goed. Wil je vanavond ook de gelegenheid om te geven? Ik zal er nog even iets over delen. Nee, grapje. Als je nog geen partner bent, wil ik jou nodig om partner te worden. Ik zag trouwens net de bestellingen met Roel. Elke 15 seconden komt er een bestelling binnen van boeken. Dus terwijl ik hier een uur heb staan preken, is gewoon ting, ting, ting. Allemaal mensen die het boek bestellen. Maar dat is gewoon grappig. Maar, dus als je wil geven, we hebben een geefslide. Dat je bereid je offer voor de Heer. Geef wat je aan God wil geven.
2: En heeft er iemand nog een machtigingskaart nodig? Want Leander heeft ook nog een machtigingskaart anders, als je dat prettiger vindt.
1: Als je partner wil worden, liefst via ook een machtigingskaart. Je kan ook gewoon geven via de macht. Maar dan kunnen we het goed verwerken in ons systeem.
3: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
4: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboinsministries.com. And I look forward to seeing you there.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de Bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
14: De werkweek zit erop.
15: Woehoe!
14: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. Nou, als Dagelijks Brood een zegen voor u of voor jou bent geweest, deel ons aflevering op je social media, deel het met je familie, met je vrienden, zodat zij ook gezegend zullen zijn. Welkom weer naar Dagelijks Brood en dit is een nieuwe week. Maandag, afgelopen weekend natuurlijk, hoop ik en geloof ik dat u naar de kerk bent geweest. Dat is belangrijk. De kerk is niet een optie voor de gelovigen. De kerk is een, ja, het is ook geen moeten, maar als je een succesvolle christelijke leven wilt leiden, dan is het belangrijk om deel te zijn van de gemeente van Jezus Christus. Om gewoon om deel van de familie te zijn. Je christen zijn is niet alleen. Je kan het niet alleen doen, oké? Je christen zijn kan je niet alleen doen. Het is een familie, oké? Maak deel van de lokale familie. Zorg dat je er dient. Een kerk die natuurlijk vol is van de Heilige Geest. Een kerk die het woord predikt. En een kerk die vurig is en gebed. Hoe zeg je dat? Ja, die gebedsvol is. Te bidden, dat is belangrijk. Amen. Halleluja. Nou, als je ons wil ondersteunen met Dagelijks Brood om dit te kunnen uitzenden op God Radio Continu, ik kan ervoor geven als je dat wil, als je met ons partners erin wilt zijn, ga naar www.choicenation.nl en dan kan je zien waar je kan doneren. Mogen de Heere uw zaad zegenen in Jezus' naam. Amen. Choicenation.nl. Daar kan je alles zien om te kunnen doneren en met ons te kunnen partneren om Dagelijks Brood ook nog eens op andere plekken te kunnen uitzenden. Zodat we ook van zegen kunnen zijn op andere mensen. Nou, deze week gaan we eigenlijk beginnen aan de brief aan de Filippenzen. De brief van Paulus aan de gelovigen in Filippi. Natuurlijk, tot nu toe hebben we meerdere brieven gedaan. We hebben de brief van de Galaten gedaan. We hebben de Efezebrief gedaan. We hebben de Colossensebrief gedaan. En volgens mij hebben we er nog eentje gedaan. Romein heb ik al gezegd, Galaten, Efeze en Filippenzen nu. En eigenlijk de doel op een gegeven moment is dat we gewoon heel de brieven van Paulus hebben behandeld. Zodat je ook inzicht hebt in Paulus' evangelie. De evangelie die Paulus predikt. Nou, in Filippi kan we overlezen eigenlijk in het boek van Handelingen. Als je leest in Handelingen 16... ergens daar, vanaf vers 11, dan zie je dat Paulus in Filippi naar Filippi was gegaan. Handelingen 16, vanaf 11 tot en met 40, kan je dat lezen. Eerst ging hij naar Thessalonica en vanaf Thessalonica was hij doorgegaan naar Filippi. En daar was hij eventjes gebleven om te helpen, om de kerk te starten in de stad. Paulus was een apostel die gericht was op zending. Hij was een apostel die gericht was op zending. In het boek van Handelingen 16 vanaf vers 11 zien wij dat. En wij voeren dan van Troas weg en koersten rechts op Samothrake aan. De volgende dag op Neapolis. En vandaag gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië en de kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in de stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar de gebed gewoonlijk plaatsvond. Nadat wij daar zijn gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samen gekomen waren. Dus er was een kleine groep vrouwen die daar begonnen was om de kerk eigenlijk te starten. Maar als je leest eigenlijk vanaf vers 1 in Handelingen 16, dan zie je dat Paulus was naar Filippi gegaan door openbaring. Want Filippi was een deel van Macedonië. Nou, laten we even lezen, Handelingen 16 vanaf vers 1. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan en zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. Een zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En van wie een goede getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in de plaatsen woonden. Want zij wisten dat zijn vader een Griek was. En toen ze de steden langs reisden, brachten zij hun bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moet nemen. Nou, dan kan je dat lezen weer in hoofdstuk 15. Want er was een hevige discussie, eigenlijk de eerste raad van de apostelen. Er was een discussie daar van oké, wat moeten de heidenen nou precies geloven? Moeten ze aan de 10 geboden houden? Moeten ze zich laten besnijden? En toen sprak Judas, de broertje van Jezus, eigenlijk een van de hoofd van de apostelen, zeiden van oké, het is goed voor de heilige geest aan ons om de heidenen te laten. Alleen maar laat ze niks met bloed eten en aan de armen denken. Oké, en dat zijn de bepalingen die Paulus nu mee heeft genomen om langs de kerken te gaan, om ze te laten weten wat de apostelen hebben besloten dat de heidenen moeten doen of niet moeten doen. En de gemeente daar dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frigia en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië niet te spreken. Dus Paulus wilde eerst naar Azië gaan, maar de Heilige Geest verhinderde hem. Je moet je soms wel eens afvragen, hoe heeft de Heilige Geest dat gedaan? En hoe kon Paulus en zijn metgezellen weten dat het de Heilige Geest was die hun verhindert? Want Jezus heeft door immers gezegd, ga in de gehele wereld en predik het evangelie. Dat was Paulus aan het doen. Maar Paulus wilde nu naar Azië, maar de Heilige Geest verhinderde het woord in Azië te spreken. Dus hoe kon Paulus en zijn metgezellen dat herkennen? Want hij kon ook zeggen, ja maar God heeft gezegd, ga in de gehele wereld. Nou, Paulus en zijn metgezellen waren geestelijk genoeg om te zien van, hey, de verhinderen die ze ervaren, de blokkades die ze ervaren, is niet zozeer de vijand. Maar het is de Heilige Geest die niet wil dat ze nu nog naar Azië zouden gaan. Later wel, maar nu nog naar Azië zouden gaan. En bij Mysia gekomen probeerden ze naar Bithynia te gaan, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysia voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. Nou, ik zeg vaak tegen mensen dat Paulus is een voorbeeld van iemand die gewoon bezig was. Dat kunnen wij hier wel lezen. Sommige mensen die zeggen van, ja, ik moet weten of ik moet gaan of niet. Als God niet zegt, dan ga ik niet. Kijk, je klinkt heel diep, maar je bent heel religieus. Jezus heeft toch gezegd, ga in de gehele wereld. Paulus was gewoon overal aan het gaan om te prediken. Nou, als God niet wilde dat hij naar een bepaalde plek zou gaan, dan verhinderde God dat. Maar Paulus ging niet vragen van, oh God, mag ik daar gaan prediken? Nee, want als hij dat zou vragen, zou de Heilige Geest hem niet verhinderen daarna pas. Dat betekent, Paulus was gewoon bezig. Twee keer toe. Hij wilde eerst naar Azië, dan naar Bithynia. Twee keer toe zei de Heilige Geest, nee. En dan ging hij vragen, hij wilde gewoon gaan. Omdat dat is wat Jezus zo heeft gezegd. Ga in de gehele wereld en verkondig het evangelie. Ga. En als God niet voelt dat je naar een bepaalde plek gaat, onderweg zegt hij nee, niet doen. Maar ga niet zitten en zeggen van, oh heren, mag ik daar naartoe gaan? Gaat u? Nee. Paulus was gewoon bezig, want hij volgde de eerste instructie. Dat is in de Bijbel, ga. Je hoeft niet te vragen van God, oh mag ik daar prediken? Just go. En als de heren niet wil, dan zie je wel onderweg. Oké? Sommige mensen blijven hun hele leven lang wachten op de wil van God in waar ze moeten gaan om te prediken. Just go and preach, man. Amen. Ga gewoon en predik. Ga niet zo diep klinken en religieus zijn. Dit zijn allemaal religieuze dingen. Vers 9. En Paulus kreeg een 's nachts een visioen te zien. En er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg. Kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij nu dit visioen gezien hadden, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij erop uitmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dus ze waren gewoon allemaal bezig en ze wilden naar Azië gaan en ze ervoerden blokkades, verhinderingen. Toen waren ze naar Bithynia, ze ervoerden ook blokkades. Ze wisten van oké, dit is niet Satan, dit is gewoon de Heilige Geest. En een andere plek zei Paulus wel van, hey, hij wilde ergens naartoe, maar de Satan verhinderde hem, oké? Nou, die herkende dat is de Heilige Geest. Nou, dan zegt hij, maar toen kreeg hij 's nachts een visioen. En ze zag een man van het Macedonië die zegt, hey, kom, help ons. En vanaf daaruit maakte ze op dat God heeft gezegd dat ze moeten gaan. Zie je, mensen die geestelijk zijn, niet religieuze mensen, oké? Spiritual people, geestelijk mensen, ze zijn snel te herkennen wat God wil. Want God geeft ons clues elke dag. Hij geeft ons verschillende tekens dagelijks. Alleen soms willen wij het niet herkennen. En vers 11 zegt hij, wij voeren dan van Troas weg en koester recht op Samothrake aan. En de volgende dag op Neapolis. En de volgende dag gingen wij naar Filippi. De eerste stad van het deel van Macedonië. Hier, Paulus ging daar naartoe en er was een stad in de kerk door vrouwen. Lydia, kan je dat lezen eigenlijk? Lydia was bekeerd en hier was Paulus in de gevangenis gezet. Het was in Filippi gebeurd. Dat Paulus was in de gevangenis gezet. En de Bijbel zei dat Paulus begon te zingen in de nacht met Silas. En de gevangenisdeur ging open. De portier kwam. En hij zei, bid voor mij, help mij, ik wil gered worden. En Paulus redde zijn hele familie. Nou, daarvoor ook lazen wij in Filippi. Dat was ook de vrouw, dat meisje die met waarzeggende geest. Oké, dat is het verhaal van een meisje met waarzeggende geest. Als je dat leest, vanaf vers 16, Handelingen 16, vanaf vers 16. En zeggen, het gebeurde toen wij naar de plaats van gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte aan meesters veel inkomsten met waarzeggen. Dit is dus allemaal in Filippi gebeurd. Zij liep achter Paulus aan en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, Allerhoogste, die ons de weg naar de zaligheid verkondigt. En dat deed zij vele dagen lang, maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op datzelfde moment uit haar weg. Nou, een waarzeggende geest, de dame zei iets feitelijks. Hij zegt, deze mensen zijn dienstknechten van God. Klopt, Paulus was een dienstknecht van God. En dan zegt hij, vers 17, je zegt hij, de Allerhoogste die ons de weg naar de zaligheid verkondigde. Klopt ook, Paulus was de weg naar de zaligheid aan het verkondigen. Alleen, vanuit welke geest kwam het? Zie je dat? Dus een beetje tegenwoordig vandaag de dag, je hebt natuurlijk de mensen die medium zijn. Ze kunnen wellicht dingen zeggen die niet waar, ik kan niet zeggen waar, maar feitelijk is. Maar dat is niet de geest van God. En dat is een waarzeggende geest. Nou, de Nederlands zegt waarzeggende geest, oké? Nou, als je leest in de oorspronkelijke vertaling, staat er de geest van Python, the spirit of Python. De Python geest. Oké? Dus we kunnen dingen zeggen die wellicht feitelijk is, maar omdat de bron niet goed is, moet je daar weg van rennen. Niet omdat iemand iets zegt wat feitelijk kan zijn, dan is de persoon gelijk een profeet of een profetes van God. Er zijn profeten en profetessen, maar niet van God. Het zijn gewoon van andere geesten. Want wat je niet weet is dat in de geestelijke atmosfeer informatie is beschikbaar. Informatie is beschikbaar in de geestelijke atmosfeer. En geesten kunnen informatie ophalen. Maar dat betekent niet dat ze legaal de recht hebben. Het is alsof jij, hoe moet ik het zeggen? Je loopt de winkel binnen, je pakt allemaal spullen en je loopt gewoon weg. Je hebt niet betaald. Je doet gewoon weg. Nou, wat gebeurt er? Ja, je had honger of je had gewoon de spullen nodig. Ja, het kon, maar je moest wel betalen. Nou, Jezus had al betaald voor de mensheid aan het kruis. Alles in de geestelijke wereld moet door via hem. De moment dat je via op een andere manier doet, dan ben je illegaal bezig. Zo ook al de mediums. We hebben profeten van God, maar je hebt ook profeet van Baal. Profeten van andere geesten. Profeten van de Satan en de demonen eigenlijk. Dat zijn waarzeggende geesten. Nou, dat woord, ik hou niet zozeer van het woord waarzeggen. Dat hou ik me even, ik hou niet zozeer ervan. Omdat het is niet waar helemaal wat ze zeggen. Het is wellicht feitelijke informatie. Maar het is niet per se waar. Want de Bijbel zegt, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader. Hij is de waarheid. Het moment dat je niet spreekt namens hem, is het geen waarheid meer. Dus dat Nederlandse vertaling vind ik wat lastig hier. Waarzeggende geest. De oorspronkelijk zegt de spirit of Python. De geest van Python. Python. Dus we zien hier dus dat in Filippi had Paulus een aantal doorbraken. Natuurlijk in de gevangenis en middernacht ging de gevangenisdeur open en zo bekeerde de gevangene aan zijn hele familie tot de Heere. En het boek van Filippi eigenlijk, Paulus spreekt ook heel praktisch. tegen de christenen in Filippenzen. En in Filippenzen 2 natuurlijk spreekt hij ook over de nederigheid van onze Heer Jezus Christus. Dat gaan we allemaal de komende dagen bestuderen. Maar voor nu wil ik afsluiten en wil ik zeggen, God zegen, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En morgen gaan we dus beginnen aan de boek van Filippenzen vanaf de eerste hoofdstuk. Ik heb eerst de basis, de fundament gelegd om te zien waar het Filippenzen brief eigenlijk vandaan kwam. En morgen gaan we er dieper op in. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Hoort u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In zijn eerste brief roept Petrus ons op om waakzaam te zijn. Hij schrijft: wees nuchter en waakzaam, want je tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op bezoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5 vers 8. Toen de conferentie in Namibië erop zat, zijn Aukje en ik op safari geweest. Een unieke ervaring. Tijdens een rit door het prachtige landschap van het natuurreservaat zagen we 3 jonge leeuwen op nog geen 5 meter afstand. De safariwagen had geen ramen. En Aukje zat voorin naast de chauffeur, oog in oog met deze prachtige beesten. En ik zag hoe ze steeds dichter tegen hem aankroop en vroeg: is dit gevaarlijk? De man glimlachte vriendelijk en schudde zijn hoofd. Maar Aukje vertrouwde het niet en maakte zich zo klein mogelijk in die grote safariwagen. Ze heeft onze safari niet echt als een pleziertocht beleefd. Pas later hoorden we dat leeuwen de mensen in de jeep niet loszien van de safariwagen. Ze zien de safariwagen en de inzittenden als één geheel. En omdat de jeep veel groter is dan het dier zelf, zal hij de safariwagen niet aanvallen. Maar wee degene die zijn hand uitsteekt of mogelijk zelfs uit de safariwagen stapt. Op dat moment is hij een prooi voor de wilde dieren. Als we dit tijdens de safari geweten hadden, had Aukje er misschien meer van genoten. Petrus schrijft in het vers van vandaag dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en dat hij op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. Door het wonder van het kruis heeft Jezus echter een plekje in zijn safariwagen voor jou. Zolang jij in Christus blijft, ben je helemaal veilig. Want ook de boze ziet jou nooit meer los van Christus. Daarom zegt Jezus in Johannes 15 vers 4... blijf in mij. In eenheid met Jezus heeft de boze geen vat op jou.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
6: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkte met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens, maar dan ineens in vers 21 met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12 vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker, liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. in een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De Mau Mau's besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep Mau Mau's zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: "Waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden?" De man antwoordde: "Dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang." Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we, dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
5: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Ina Florissen. Vandaag is het onderwerp wanneer er verdrukking komt.

0: God. Your presence is in this place tonight.
1: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
2: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
3: Ik lees u voor uit Matteüs 13, vers 3 tot 8. En hij, Jezus, sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Deze bekende gelijkenis beschrijft 4 mogelijke reacties van mensen op de boodschap van Gods woord. Het zaad dat langs de weg viel, staat voor mensen die de boodschap nooit ontvangen hebben in hun hart. Het zaad dat op goede grond viel, dat zijn de mensen die de boodschap in hun hart hebben opgenomen en na een verloop van tijd door geloof en gehoorzaamheid blijvende vrucht hebben opgeleverd. Maar tussen deze 2 groepen beschrijft Jezus nog 2 andere groepen, bij wie het zaad op steenachtige plaatsen en tussen de dorens valt. In deze beide groepen vinden we mensen die de boodschap wel ontvingen in hun hart, maar later niet voldeden aan de voorwaarden om goede, blijvende vrucht te kunnen voortbrengen. Van beide groepen mogen we daarom zeggen dat zij de beproeving waaraan zij onderworpen werden niet hebben doorstaan, nadat zij aanvankelijk Gods woord wel hadden aangenomen. Wat voor soort beproeving wordt door elk van deze 2 groepen uitgebeeld? We kijken eerst naar het zaad dat op steenachtige plaatsen viel. In Matteüs hoofdstuk 13, de versen 20 en 21 zegt Jezus hierover: maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als en wanneer, staat er in de NBG, er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. De juiste vertaling is wanneer er verdrukking of vervolging komt. Dus zoals het in het NBG staat. Dit is veelbetekenend. Hij zegt niet als er verdrukking of vervolging komt, maar wanneer er vervolging of verdrukking komt. Met andere woorden, voor wie het woord van God ontvangt, zal de een of andere vorm van vervolging of verdrukking vroeg of laat zeker komen. De vraag is niet of wij deze dingen zullen tegenkomen, maar of ons karakter zo gevormd zal zijn dat we er overwinnend doorheen zullen komen met een onbeschadigd geloof. Hiervoor moeten we Gods woord tot in het diepst van ons hart laten doordringen en alles wat zich daarin bevindt in overeenstemming brengen met zijn wil. En moeten in ons nergens harde, steenachtige plaatsen bevinden die verhinderen dat Gods woord doordringt en werkt.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.

0: eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, wilt u mij helpen om niet alleen te leven op het ontvangen van uw woord met vreugde, maar om het ook wortel te laten schieten in mijn denken, mijn keuzes en mijn hele wezen? Als ik dan door verdrukking en moeite heen ga, zal ik er kracht uit kunnen putten en mij blijven vasthouden aan u. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.

0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament.

0: engagement. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
11: God Radio staat aan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een

0: fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Hasseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
4: Weekend Show. Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
4: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiliging.

0: Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekering. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking,

0: stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is

0: naar het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars.

0: fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: My name is Jenna Boyings with Jenna Boyings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
10: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft

0: helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De eerste keer dat Jezus spreekt over wie we zijn in Hem, wie we zijn in Christus, lezen we in Johannes 6, vers 56. Daar zegt Jezus: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Er zijn twee sacramenten die God ons geeft, waarin onze eenheid met Christus zichtbaar wordt. De doop in water en het heilig avondmaal. Door je doop in water maak je zichtbaar dat je gelooft dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan. Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 3 en verder: door de doop die ons één maakte met Christus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel? Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven, zoals Hij, zullen wij ook één met Hem zijn door op te staan zoals Hij. Door het avondmaal vieren we elke keer opnieuw dat we in eenheid met Christus zijn gestorven en opgestaan. We worden aan de maaltijd genodigd om onze geestelijke eenwording met Hem te onderhouden. Jezus nodigt ons uit voor een innige en blijvende relatie met Hem. Onze individuele eenheid met Christus vormt de basis voor onze gezamenlijke eenheid in Christus. Daarom verbindt het avondmaal ons niet alleen met Hem, maar ook met elkaar. De band van eenheid die verschil in leer en beleving overstijgt. We zijn broers en zussen van één lichaam. In het doorgeven van brood en beker zijn we met elkaar verbonden. Het avondmaal is dé maaltijd om jouw eenheid met Christus en onze eenheid in Christus te vieren. Jezus omarmt ons in zijn liefde door het brood en de wijn. Een voorsmaak van de bruiloft van het Lam.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar...

0: mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: out of my hands. Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien

0: is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.